0: Allee, zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
5: Top 2. We make you move. Dance, with the vibes get loose. I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the...

0: Headlines. Goedemorgen. In Spanje zijn nu al 13 mensen overleden door de bosbranden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw die in het ziekenhuis lag is overleden aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is in Bedar, een van de zwaarst getroffen dorpen in het zuiden.
1: In het dorp zelf dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
0: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De lichamen worden nog geïdentificeerd. En bij ons is er vannacht brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand is of hoe hij is ontstaan. Er is voorlopig ook nog niemand geëvacueerd. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na de 2 zware aardbevingen eind vorige maand. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De VN schat dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden is zo goed als onbestaand. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.

0: Hallo, Keto Party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. The tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: And do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
4: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
5: Ah, wat doe jij nu?
3: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
4: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
8: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
6: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Top 2. We make you move.

0: Headlines. Goedemorgen. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeten aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
1: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
0: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
0: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. In Maasmechelen in Limburg is er vannacht een brand uitgebroken in het natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Ook in Parijs woedt een brand in het bos van Fontainebleau. De afgelopen dagen zijn er in die regio al meerdere brandhaarden geweest. Zeker 400 brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Er zijn blushelikopters ingezet en ook blusvliegtuigen uit het zuiden overgevlogen. Een 15-tal gezinnen zijn ook geëvacueerd. Verschillende autostrades zijn ook afgesloten. En in Spanje zijn intussen al 13 mensen overleden door de bosbranden in het zuiden daar. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen van de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is de nummer 1 van de wereld in het mannentennis. Hij is 24 en won Wimbledon vorig jaar ook al. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
5: Top 2.

0: Dit is top 2. We make you move. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. Er woedt een zware natuurbrand vlakbij Parijs. In het bos van Fontainebleau is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen die vanuit het zuiden van Frankrijk zijn overgevlogen. De Vlaamse Karen Verreken zit op de TGV die daar moest passeren.
2: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat de trein eigenlijk halt zou houden in Parijs en dat we niet meer verder konden naar Reis. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Ze dealen voortdurend water uit, dat wel, omdat we dan niemand gezien of niemand te hoort voorlopen.
1: De brand breidt nog altijd uit. Een 15-tal gezinnen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En de A6 richting Lyon is afgesloten. Ook in Spanje woeden nog altijd hevige bosbranden. Daar zijn intussen al 13 mensen overleden in het zuiden. De Spaanse autoriteiten hebben de dol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In ons land, in Maasmechelen in Limburg, is er vannacht ook een brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 beginnen blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
3: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
1: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en in Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En de Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij volgt zichzelf op als winnaar dankzij winst van de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Voor Sinner is het de 5e Grand Slam titel in zijn carrière, maar wel zijn eerste dit seizoen. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon, dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
0: Dit

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie recht nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
4: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: headlines. Goedemorgen. De autostrade richting het zuiden van Frankrijk is afgesloten. De A6 op de autoroute du Soleil is dicht tussen Parijs en Dijon. Komt door de zware bosbranden in Fontainebleau, iets onder Parijs. Ook de TGV rijdt daar met vertraging doordat er spoorwegkabels beschadigd zijn. De Vlaamse Karen Verreken zit vast op een TGV in Parijs.
1: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat we niet meer verder konden naar Riesel. We hebben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan. Omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Hè. En nu zitten we hier te wachten eigenlijk op verder nieuws. Maar we hebben nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
0: Er is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen. Ook in ons land, in Maasmechelen, in Limburg, was er vannacht een brand in natuurgebied de Mechelse Heide. Dat is deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar er is wel veel schade, zegt Karen de Smet van de brandweer.
2: Ondertussen weten we dat het over 6,5 hectare gaat. We zijn daar echt 6 à 7 uur bezig geweest gisteravond met blussen, met meerdere bosbrandwagens van verschillende posten van onze zone, met Smechelen, maar zeker Lanaken, onder leiding van een bevelvoerder. Dat ging toch om een 20-tal brandweermensen die daar gisteravond uren in de weer zijn geweest om de brand te blussen.
0: De brandweer blijft ook nablussen om te vermijden dat het vuur heropflakkert. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
0: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. Acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Dr. Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie was het overlijden plots en was Neill intussen kankervrij. Hij laat 4 kinderen achter. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen overleden en verschillende gewonden gevallen bij een brand in een café. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het is ook nog niet duidelijk of er toeristen bij de slachtoffers zijn. En Sisu Bergs is nu de beste Belg op de wereldranglijst tennis. Hij stijgt naar plek 35 dankzij zijn straftoernooi van Wimbledon. Zijn hoogste ranking ooit. En hij steekt ook Alexander Bloks voorbij, die nu op 37 staat. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1 in de wereldranglijst. Hij won gisteravond nog Wimbledon. Het wordt opnieuw een zonnige dag en tropisch warm met maximaal tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog met lokaal tot 34 graden. Veel wind ook. Tegen het einde van de week is er kans op onweer.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Hey mama's en papa's.
5: Wij zijn Tarzan.
6: En Jane.
5: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
6: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Sa, zie je een keer naar Famie Flora geweest?
8: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
9: Famie Flora.
8: In Moeskroen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest. En alle dagen open.
10: DJ Yuri, de meest allround DJ

0: geen lichtinstallatie, geen probleem. Ik ben ook lichttechnieker en ik kan alles voor je.
1: DJ Yuri.
0: Voor alle info, één adres, mijn vernieuwde website www.djyuri.be.
1: DJ Yuri.
2: Hey.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steentuin bij Devokruis Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devokruis.be.
4: Top 2. We make you move.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. De deadline voor de belastingaangifte wordt uitgesteld. Wie online via TaxonWeb zijn aangifte indient, moest dat tegen 15 juli doen, overmorgen. Maar door technische problemen de voorbije dagen met de website daarvoor, geeft de overheidsdienst Financiën wat extra tijd. Tot 19 juli, dat is komende zondag. Er komen 7 nieuwe overkophuizen, onder meer in Mol en Herend. Dat zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genee. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp. Ze moeten ook geen afspraak maken om het laagdrempelig te houden.
2: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
1: In januari moeten die nieuwe overkophuizen opengaan. Er zijn er dan 60 in totaal. Op de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene is vrijdag een Belg van 45 opgepakt. Hij werd al even gezocht, er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. De man zou 3 jaar geleden gefraudeerd hebben door mensen in valse investeringen te laten beleggen met cryptomunten. Hij wordt verdacht van deelname aan criminele organisatie, fraude en witwassen. Het wordt opnieuw zonnig en warm tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het ook zonnig en droog met lokaal tot 34 graden, veel wind ook. En tegen het einde van de week is er kans op onweersbuien.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Hallo, Key to Party. Kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ons. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Dit is Top 2.

0: Headlines. Goedemorgen. We krijgen wat extra tijd om onze belastingaangifte in te dienen. De deadline was eigenlijk overmorgen, maar de overheidsdienst Financiën verschuift die door technische problemen met de site van TaxOnWeb de voorbije dagen. Zo krijgt iedereen voldoende tijd om zijn aangifte juist in te dienen. Je hebt tot zondag 19 juli de tijd. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust pas ingaat als kindjes het ziekenhuis verlaten. Anja van Robijs dient een wetsvoorstel in.
1: Het is zo, wanneer dat kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
0: Vooruit wil het geboorteverlof met maximaal 16 weken uitbreiden als een kindje in het ziekenhuis ligt. Er raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Pelican op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal gezien niet spelen in de 8e finale tegen ons land, maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van die commissie te informeren. Het is zonnig en het wordt warm vandaag tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het zonnig en droog, met lokaal tot 34 graden. Veel wind wel en tegen het einde van de week is er kans op onweer.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schuif ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
8: Gok, weet niet. Twijfel nog.
7: Ah, wat doe jij nu?
9: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
10: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
11: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
12: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
1: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
13: Top 2.

0: Friends.
1: Goedemiddag. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse Heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan nog gemakkelijk via de grond verspreiden, zegt kapitein Dimitri Optenakker.
2: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
1: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. Als je nog moet tanken, dan wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 is dat 2,01 euro. Er komen in januari 7 nieuwe overkophuizen in Vlaanderen. Onder meer in Mol en Herend. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp.
3: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
1: Er zijn al 60 van die overkophuizen. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust start als kindjes naar huis mogen. Anja van Robijs van Vooruit.
4: Het is zo, wanneer dat kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
1: Er raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal niet meespelen in de 8e finale tegen ons land. Maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist, zonder de 17 andere leden van de commissie te informeren. Het wielerteam Soudal Quickstep krijgt een nieuwe tweede naamsponsor, Safety Jogger. De ploeg heet dus vanaf volgend jaar Soudal Safety Jogger en niet langer Soudal Quickstep. En dat al zeker tot 2028. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Het wordt ook nog iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmte-onweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.

0: vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
7: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
8: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
7: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
9: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
10: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
9: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.

0: headlines.
1: Goedemiddag. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse Heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan nog gemakkelijk via de grond verspreiden, zegt kapitein Dimitri Optenakker.
2: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
1: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. Als je nog moet tanken, dan wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 is dat 2,01 euro. Er komen in januari 7 nieuwe overkophuizen in Vlaanderen. Onder meer in Mol en Herend. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp.
3: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
1: Er zijn al 60 van die overkophuizen. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust start als kindjes naar huis mogen. Anja van Robais van Vooruit.
4: Het is zo, wanneer dat kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
1: Er raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal niet meespelen in de 8e finale tegen ons land. Maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist, zonder de 17 andere leden van de commissie te informeren. Het wielerteam Soudal Quickstep krijgt een nieuwe tweede naamsponsor, Safety Jogger. De ploeg heet dus vanaf volgend jaar Soudal Safety Jogger en niet langer Soudal Quickstep. En dat al zeker tot 2028. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Het wordt ook nog iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmte-onweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatsenmonteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? I speak a bit English, yes. Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. De tent is open, hè? So you don't need the key, hè? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
9: Do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, hè?
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Zie je al een keer naar Famiflora geweest?
11: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
12: Famiflora.
11: Je moest groen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
13: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: Dance.
1: Goedemiddag. Dit jaar hebben 6 deelnemers van het toelatingsexamen voor arts of tandarts gespiekt, terwijl het net weer op papier georganiseerd werd om valspelen tegen te gaan. Jonas Brouwers van de examencommissie.
2: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
1: Zo'n 1880 leerlingen slaagden wel zonder spieken en mogen starten in de opleiding geneeskunde. Voor tandheelkunde zijn het 280 leerlingen, voor dierengeneeskunde 240. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. 900 mensen zijn geëvacueerd, want de brand breidt nog altijd uit. Roodduivel Yuri Tielemans is op weg naar een toptransfer. Volgens onze sportredactie is de deal met Manchester United bijna rond. Tielemans is 29. Zijn club Aston Villa zou hem aan United verkopen voor zo'n 41 miljoen euro. En hij zou daar samen spelen met Rode Duivel Senne Lammens. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Dan wordt het nog iets warmer tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmteonweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.
0: Dit

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
6: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
7: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
8: Famie Flora.
7: In Moeskroen en de pannen.
6: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
5: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Top 2.

0: Nieuws. Goedemiddag. 6 deelnemers aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts hebben gespiekt. Terwijl de proef dit jaar net weer op papier afgelegd moest worden, na het gesjoemel van vorig jaar. Je hoort Jonas Brouwers van de examencommissie.
1: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
0: Een kleine 2000 jongeren mogen aan de opleiding arts beginnen. Voor tandarts zijn het er 280 en voor dierenarts 240. In Roeselaren in West-Vlaanderen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het parket. De politie kon 3 verdachten oppakken, 3 meerderjarige mannen. Ze worden nu verhoord. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. En mogelijk een toptransfer voor Rode Duivel Yuri Tielemans. Volgens HLN is er bijna een akkoord met Manchester United. Tielemans is 29. Zijn huidige club Aston Villa zou zo'n 41 miljoen euro krijgen. Bij Man United zou Tielemans samenspelen met Rode Duivel doelman Senne Lammens. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het zuiden, plaatselijk tot 32 graden. Morgen en de volgende dagen is het zonnig en warm tot 34 graden.

0: van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
0: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
2: Je komt toch eens langs, hè?
3: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ons. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
6: Later, als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
13: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
14: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. 6 deelnemers aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts hebben gespiekt, terwijl de proef dit jaar net weer op papier afgelegd moest worden na het gesjoemel van vorig jaar. Je hoort Jonas Brouwers van de examencommissie.
2: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
1: Een kleine 2000 jongeren mogen aan de opleiding arts beginnen. Voor tandarts zijn het er 280 en voor dierenarts 240. In Roeselare in West-Vlaanderen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het parket. De politie kon 3 verdachten oppakken, 3 meerderjarige mannen. Ze worden nu verhoord. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. En mogelijk een toptransfer voor Rode Duivel Jurie Tielemans. Volgens HLN is er bijna een akkoord met Manchester United. Tielemans is 29. Zijn huidige club Aston Villa zou zo'n 41 miljoen euro krijgen. Bij Man United zou Tielemans samenspelen met Rode Duivel doelman Senne Lammens. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het zuiden, plaatselijk tot 32 graden. Morgen en de volgende dagen is het zonnig en warm tot 34 graden.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Hallo, Key to Party. Kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ons. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Dit is Top 2.

you just have to take it off.

0: Nieuws. Een goedemiddag. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden, van geel naar oranje. Het komt door de hitte en de voorspelde tweede hittegolf. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
1: Ja, de lange periode van droogte en de warme temperaturen zorgen ervoor dat het brandgevaar ook toeneemt en dat we dus moeten opschalen. Dat betekent dat we als samenleving nog veel meer alert moeten zijn voor vuur en voor gevaar daar rond in onze bosrijke omgevingen in Vlaanderen. Ja, het is een algemene oproep natuurlijk om niet met vuur te spelen, letterlijk en figuurlijk, wanneer men een bosrijke omgeving vertoeft.
0: De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. In Frankrijk is sinds begin dit jaar al ruim 32.000 hectare natuur afgebrand. Dat is nu al meer dan in het hele brandseizoen van vorig jaar. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Frankrijk kreeg de voorbije weken al te maken met meerdere bosbranden, vooral in het zuiden en nu ook in Fontainebleau bij Parijs. Frankrijk kampt al met de derde hittegolf in 2 maanden tijd. Ongeveer 1,7 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar België-Spanje gekeken in de kwartfinales op het WK voetbal. Met een piek van ruim 1,8 miljoen, halfweg de tweede helft. Dat meldt de VRT. Die 1,7 miljoen is ongeveer evenveel als voor de groepswedstrijden tegen Egypte en Iran. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Hey mama's en papa's.
5: Wij zijn Tarzan.
6: En Jane.
5: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
4: Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
5: komen de kids een dagje ravotten.
6: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
5: Je komt toch eens langs, hè?
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
8: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
7: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
9: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
10: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. Imoes Groen en de pannen.
11: Minder varen dan dat je peest. En alle dan open.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit een openluchtzwembad gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ze konden de kleuter nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, hoe dat kon gebeuren en hoe lang de kleuter in het water lag. Ook in Ekeren in Antwerpen is een zwemmer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 18 kwam vanmiddag in de problemen in de Ekerse putten. Een duiker zag dat gebeuren en haalde de man uit het water. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen. Onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
2: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
1: Om dat op te lossen zou het langere tijd moeten regenen. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt journaliste Eva Peters vanuit het rampgebied.
3: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langsgegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
1: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Ook Italië kreunt onder zijn derde hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En nog in 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond de 40 graden. En een tegenvaller voor vice-kampioen Union. De toptransfer van sterkhouder Anan Kalaili naar de Italiaanse kampioen Inter Milaan gaat niet door, omdat hij niet slaagde voor de medische testen. Union grijpt zo naast een recordbedrag van 25 miljoen euro plus bonussen. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien. Dit weekend duiken we onder de 30 graden.

0: afspraak Volof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
5: Zij, zie je al een keer naar Famiflora Flora geweest?
6: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
7: Famiflora.
6: Imoes Kroen en de pannen.
5: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
4: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
1: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokruis Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devokruis.be.

0: headlines.
1: Een goede avond. Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Anneleen Verstraeten van SD Works.
2: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt. En dat aantal ligt dan lager. Hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
1: Vaak proberen ze dat intern op te lossen. Of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep in het openluchtzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen. De redders haalden daar vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze hebben hem gereanimeerd, waarop de hulpdiensten de jongen in kritieke toestand naar het ziekenhuis brachten. Het is niet duidelijk hoe lang hij precies in het water lag. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen. Onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
3: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
1: Om dat op te lossen, zou het langere tijd moeten regenen. Italië kreunt onder zijn derde hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En in nog 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond 40 graden. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. Ex-rode duivel Thorgan Hazard keert terug naar de Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af, waardoor hij gratis kan overstappen. Thorgan Hazard is 33. Hij tekende in Lens een contract tot 2028. Lens eindigde vorig seizoen knap 2e in Frankrijk, achter kampioen Paris Saint-Germain. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.

0: Sa, zie je al een keer naar Famy Flora geweest?
1: Famy Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
2: Famy Flora.
1: In Moeskroen en de pannen.
0: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
3: DJ Yuri, de meest allround DJ uit Kortrijk.

0: 2. We make you move. Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Een goede avond. Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD-Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Anneleen Verstraeten van SD-Works.
2: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen, ja, dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
1: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. En tennis. Op het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland staat Rafael Conignon in de 2e ronde. Hij klopte een Kazachse kwalificatiespeler in 3 sets. 3-6, 7-6 en 6-4. In de 8e finales speelt Conignon tegen een Italiaan. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.

0: die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: headlines.
1: Een goede avond. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het openluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, maar op de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt journaliste Demi van den Ede.
2: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen, dat zij alles hebben gedaan wat ze konden en dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
1: Het zwembad ging vanmiddag meteen dicht en dat is ook morgen zo. De Europese Commissie heeft bijna 900 miljoen euro opgehaald voor de heropbouw van Gaza. Heel wat landen, waaronder België, dragen bij. De bedoeling is om het geld onder meer te gebruiken voor de gezondheidszorg en het heropbouwen van woningen. Wanneer het geld daar effectief ingezet kan worden, is niet duidelijk. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillet is stopgezet, al na 8 maanden. Maillet vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.

0: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Dit is Top 2.

top 2. Top 2.